0: dieten. Als talent ben je de neep heb. Wordt een bossaak met een kicket. Zoals hem les kust een beker. Wordt een bossaak met een kicket. Choken hem op in publieket. Jullie kobrigad. Mij het ook kickdown. Kurwak met ginstaan, kraat tot de korn ook, nam ik van Stiesmar. Rieden je rietkab. Hier is te bieten hitwijn. Samen met niet naam, als men om wie staat, nam laat ook die staan.
1: Hier dat omkruid op lek, om iets hier te kosten, mocht schrik. Wat zie ik